hetzelfde om jou was. Wie wist je dan zijn met de kopa? Van hem kan je het zien, hoor.